weekje. Gaan we niet zo'n regen. Ging op pillen aan. Dan. Het valt voor. Dan. Het kreeg niet lang. Dan.